Ja, hier zijn we bijna helemaal stil van. Wat een pracht. Noises of Russia, mijn grote helden. Een beste album wat mij betreft sinds het album Humility. En dat was The Son of the Dead die dit jaar verscheen. En we draaiden de titeltrack Noises of Russia, The Son of the Dead. Op de tweede plek in de beste albums over 2021. En ja, je maakt keuzes. En keuzes, die zijn er en die worden ook gedraaid. En

Amsterdam is de eerste plek voor mijn meest gedraaide album dit jaar, wat echt diepe indruk maakte. Terug eigenlijk naar de begintijd van The Orb, toen ik helemaal weg was van hun debuutalbum Adventures Beyond the Ultra World. Sadie Boos hebben we het over. Alex Patterson, die opnieuw de samenwerking is aangegaan met Andy Falconer. En samen zijn ze Sadie Boos. En er wordt gesproken over een tweede album. En daar kijk ik al rijkhalsend naar huis uit. Sadie Boos schopte het tot de eerste plek in de beste albums over 2021. U hoort een gedeelte van Afterlife, Aftershave en daarna Papillons. Het album The Heavens. Het label Obscure. De plek nummer 1. Sadie Boos.

0: That doesn't mean a thing to me. I don't even know what you're talking about. I don't mean to be smart. I really don't know.
1: Are they haggard?
0: Are they haggard?
1: Yeah.
0: I don't think so.
2: Nou, hij mag het misschien niet zeker weten, maar ik weet het wel zeker. Cedibus met The Heavens, oftewel The Orb, Andy Falconer en Alex Patterson op nummer 1 in The Best Of. Oh! The Best Of 2021. Of 2021, wat u ook wil. Cedibus met The Heavens, de nummer 1 in de beste albums over 2021. De 12 beste albums hoorde ik vanavond. Met op nummer 12 Murkoff, op 11 She Spread Sorrow. Op 10 Lustmord en Karin Park. Op 9 Divide and Dissolve. Op 8 Sunroof. Op 7 Alexis Marshall. Op 6 Xordox. Op 5 Domingue. Op 4 Cabaret Voltaire. Op 3 Ulrich Schnauss en Mark Peters. Op 2 Noises of Russia. En op nummer 1 Cedibus. We hoorden de track Papillons en Afterlife Aftershave van dat album van Cedibus. Nou, voorlopig ziet het eruit dat 2022 net zo'n prutjaar wordt als 2021 op allerlei fronten. Maar ik neem aan dat op muzikaal gebied het toch allemaal wel weer goed gaat komen. Ik heb inmiddels alweer wat dingen binnengekregen die dit jaar gaan uitkomen, die ook veelbelovend zijn. Dus wellicht hebben we volgend jaar weer zo'n mooie best-of-lijst. We gaan er maar voor. De muziek, die houdt ons op de been. Music will be the cure. Over muziek gesproken, zometeen is er het derde uur X-rated onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u Brian Eno met de lange track Reflection, die in 2017 uitkwam. Een buitengewoon fraaie track van Brian Eno. Er was nog wat tijd over, dus hoort u een track van Small Craft on a Milk Sea uit 2010. Dus geheel Brian Eno gewijd in X-Ray. Want Brian Eno, dat is toch de man die aan de voet stond van de ambient. In ieder geval van de term ambient. En daar mogen we hem dankbaar voor zijn en vooral zijn muziek. Wel nu, ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray en ijs, weder en andere ellende dienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. De eerste reguliere uitzending van het jaar. Dan hebben we het over 16 januari en dan zijn we gelukkig alweer over de helft van de meest deprimerende maand van het jaar. Dat gaat goed en dat houden we erin. Veel plezier bij X-Ray. Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week.
3: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

heb slechts 2 concerten meegemaakt waar zo ongelooflijk veel bas te horen was. Dat was allebei in de hoofdstedelijke Paradiso. En dat waren de concerten van Leftfield en die van Bandulu. En Bandulu, dat is degene die u nu hoorde. Oh, heerlijk. Presence, alweer 1994. In al, ja, alweer dat mooie muziekjaar. Presence, Bandulu. Wat is er toch van ze geworden? Helaas helemaal niets meer. Ze zijn gestopt. Ook nog bekend onder andere namen als Space DJs. Bandulu, aan het begin van deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En het jaar kan nu echt beginnen. En we hebben zowaar een aantal primeurs gelijk in dit eerste uur van X-Rated. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste, en daar hebben we allemaal heel erg lang naar uitgekeken, de nieuwste van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste verschijnt 2 februari, Open Sea. En daarvan hoort u nu Heart, The Heart of High Places. Dit is Hunter Complex. Hartelijk welkom bij X-Rated.

Ach, herrlich, meine Damen und Herren. Das war Thomas Fellmann von die Originalfilmmusik von 1929, das Jahr Babylon. Natürlich Thomas Fellmann, destijds van Palais Schaumburg. En tegenwoordig gewoon heel erg fijn solo. Dat het hij al jaren samen met Alex Patterson in The Orb zat. Maar daar is hij inmiddels ook alweer uit. Chapter M, Light, hoorde u van dat voornoemde soundtrackwerk. Heerlijk verschenen op Compact. En ik zei het al, we hebben meer primeurs. En net hadden we al Hunter Complex. En we hebben nu een primeur. En dat zal ook pas in februari gaan verschijnen. Het nieuwste album van Phil Von. Phil Von is vroeger van Von Magnet. Of eigenlijk is hij dat nog steeds. Want officieel is, geloof ik, de band nog nooit opgeheven. Maar in ieder geval, Phil Von is de laatste jaren actief met andere muzikanten. Waaronder in Meta Meat. Maar hij doet ook solowerk, zoals het nieuwste dubbelalbum, maar liefst Made Under Clouds. En dat is een heus dubbelalbum wat zal verschijnen op Ant Zen Records. En dat zal misschien wel een van de laatste releases zijn van Ant Zen. Daarover in het volgende uur uitgebreider. Nu eerst Phil Von en Capsized Poetry.

En zo, dat was vast even goed de duisternis in met Headless Horseman. Headless Horseman uit Duitsland. En u hoorde de track Follower. Dat staat op de verzamelaar Spheres. Waar onder andere ook Grebenstein, ook Mondkopf en These Hidden Hands op staan. Luister naar X-Rated op de concertzender, waar we nu iets rustiger aan gaan doen en wat meer de Sinti Space induiken. Helaas heb ik dit album te laat ontdekt voor de eindlijst, maar anders had hij zeker in het beste over 2018 gestaan. Wat een prachtalbum heeft Lars Leonard uitgebracht. Jawel, jawel, als wederom uit Duitsland. Het album Above and Below. Dit is Lars Leonard en het schitterende Spacey Above Clouds.

zijn fysieke releases werd deze week ook bekend dat de Sugar Factory in Amsterdam zijn deuren moest sluiten. Helaas, faillissement was onafwendbaar. En dat is triest, dat stemt heel erg triest. De Sugar Factory is voor een mooie plek geweest. En voornamelijk vanwege een paar avonden die ik daar heb gehad. Ik heb er heel veel gehad, maar in ieder geval een paar avonden die nog heel erg goed in het geheugen liggen. Natuurlijk het in memoriam van Arjen Grolleman en het in memoriam van Roy Avney, wat daar gehouden is. En samen met Arjen en Roy Avney hebben we daar schitterende avonden kunnen organiseren onder de noemer Darkness is Enlightening. We hebben Edward Kayspell naar de Sugar Factory gehaald, Black Sun Productions, noem het allemaal maar op. We hebben heel veel mooie dingen daar naar de Sugar Factory gehaald. We hebben daar ook bijvoorbeeld Soy Song kunnen neerzetten. Soy Song was een project van Peter Christofferson samen met Ivan Pavlov. Hij is co, oftewel son, COH. Samen vormden zij Soy Song en die hebben daar opgetreden. Dit is in ter nagedachtenis van Arjen Grolleman, van Roy Avney, van de Sugar Factory, van hun tweede album nu, Soy Song.

0: The Dance of Life, To Shoot a Valkyrie. Dat staat op het nieuwste album van Death in June, oftewel Douglas P, oftewel Douglas Pierce. Het album heet Essence, uitroepteken. En dat is verschenen bij New English Recordings. En dat was het vroegere New European Recordings. De afkorting blijft gewoon NER. Death in June, een geweldig nieuw album, dus verschenen aan het einde van het vorige jaar. Daarvoor hoorde u Furpa. En dat was wel met een reden, want Furpa treedt morgen op in Nederland. Zoveel zijn ze nou ook weer niet te zien. Ze hebben op de Guess Who gestaan, onder andere. Maar nu gewoon in de Okkie in Amsterdam. Morgen dus Furpa. En daar rijdt u voor op een buitengewoon duistere avond. Furpa, bekend van de traditionele bon. En dat is eigenlijk de meest traditionele keelzang, zoals dat bij de Tibetanen het geval was. De jongens zelf komen uit Rusland, maar ze hebben de Tibetaanse lessen helemaal tot zich genomen. En dat is te horen in een spektakelstuk wat echt meestal zo 2,5, 2 uur en een kwartier, of in ieder geval meer dan 2 uur duurt. Morgen dus Furpa in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien. We hoorden Three Mantras of Bon, zoals dat staat op het album Geyer Row. Vorig jaar verschenen via Cyclic Law. Furpa. Zometeen is er het derde uur X-Rated met daarin aandacht voor één track. Vorige week hadden we Peter van Kooten met zijn 46 tracks. Deze keer doen we het met één track. De track Falling Stars van Variant. En dat is Stephen Hitchell. En die werkt vaak samen met Rod Model. Variant met Falling Stars verscheen in 2011 op Echo Space. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated, maar dan geen gewone, want het is 20 januari en dat is inmiddels de 9e sterfdag van Arjen Grolleman. U zult begrijpen dat X-Rated dan volledig in het teken staat van Arjen's favoriete muziek en de eenmalige terugkeer van wat poëzie. Dat volgende week in X-Rated. Wat mij betreft, blijf bij de concertzender en X-Ray. En voor nu...
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

De sirenes kondigen het aan. Een nieuwe X-Rated op de zondagavond. We hebben het over EO, oftewel EO. En dat heeft heel weinig met de evangelische omroep te maken. Maar alles met het duo Marcos Salón en David Morley. Hun muzikale samenwerking verscheen in 1995 via R&S Records. Je hoorde AD 2600. Heerlijk. EO van Marcos Salón en David Morley. Hartelijk welkom bij een nieuwe X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En geloof het of niet, we gaan lekker terugblikken op het Songfestival vandaag. Jawel, de Songfestival editie van X-Rated. Nou, niet echt hoor. We gaan nieuw werk draaien nu van Douglas Greed. Het klinkt nogal Engels, maar het is Duits. Het is Michael... Nee, hoe heet hij nou? Mario Wilms. En de track Wie man unsterbliche Tieren züchtet. En dat allemaal in de Michael Meyer remix. Dit is Douglas Greed aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een heel hartelijk welkom. Goedenavond.

En zo sterft het langzaam uit. Heerlijk tribal-achtig en toch dat echte, ja, zeg maar, soort Oostgoed, Toon en Berghain geluid. Dat is voornamelijk het werk van Marcel Detteman. Hij was degene die deze track onder handen nam. Origineel is het van het Italiaanse duo Tamburi Neri. Je hoorde Urlo in de Marcel Detteman Mind Mix. Ze wonen in Milaan, die Tamburi Neri. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, we gaan het over het Songfestival hebben. En dan ook nog tegelijkertijd en nogal tragisch gebeuren. Namelijk precies in deze week dat het Songfestival was, overleed Franco Battiato. Franco Battiato deed in 1984 mee aan het Eurovisie Songfestival. En hij zong daar zijn liedje met Alice. Wel nu, de song die Italië dus had ingezonden, die heeft niet gewonnen. Wie er wel gewonnen heeft, ja, niemand die het meer weet. Maar de track, het nummer van Franco Battiato, dat is eigenlijk veel beroemder geworden dan de winnaar toen. Goed, geen Italië dus. Gisteren wel Italië. En dat was eigenlijk geheel niet terecht. Want eigenlijk is er maar één winnaar. Ik heb lekker al die 26 tracks zitten kijken. En het is de grootste gedeelte was natuurlijk complete bagger. Een paar leuke dingen, een paar goede dingen. Zoals België, Zwitserland en Frankrijk. En wat er vooral bovenuit stak, dat was Oekraïne. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst het werk van Franco Battiato. Niet zijn Songfestival nummer, want dat kent iedereen wel. En dat is meer voor Radio 2. Maar Battiato was ook een elektronisch pionier. Zoals bijvoorbeeld zijn album Kliek in 1974 is opgedragen aan Karlheinz Stockhausen. Een gehele andere kant dan dat de meeste mensen kennen. En nu hoort u dat in de track Propidiat Prohibida. En dat staat op het album Kliek. Prachtig werk van Franco Battiato. Rust in vrede, Franco.

Nou, echt. Ik vind het echt een waanzinnige track. Goa, of hoe je het ook uitspreekt. Goa, go underscore A. Het brengt in ieder geval terug naar de roots. En het was de vertegenwoordiging van het Eurovisie Songfestival. De inzending van Oekraïne. En nou, dat is eigenlijk zo'n beetje het enige echt goeie wat ik gisteren heb gezien. En deze verdienen het gewoon om in X-Rated gedraaid te worden. Hulde aan Oekraïne. Ze zijn gelukkig niet als laatste geëindigd. Dat was natuurlijk terecht geheel voor Engeland met hun nul punten. Maar goed, dit was in ieder geval een feestplaat Goa. U luistert naar X-Rated met nu nieuw werk van Melle Kromhout. Hij is bekend wellicht van het industrial noise duo Glice. Hij gaat op de solo tour en zijn soloalbum heet Object Constancy. Het gaat verschijnen via het nieuwe label Glove Compartment. En dat is een sublabel, een offshoot van Subroutine Records. Melle Kromhout, nu bij X-Rated van zijn nieuwe album in de fantastische track Kingdom.

blubbert toch wat na. Heerlijk, ik had deze heel erg lang niet gehoord. En wat was het een feest eigenlijk om deze weer eens te horen. Namelijk al eerder uitgegeven in 1999. En ik heb het over het album Atoll Scrap van Aerovane. Aerovane is opnieuw uitgebracht door het label Kepler. En voor het eerst in zijn bestaan uitgebracht op vinyl. Dat gebeurde onlangs en daarom nu deze in de speler 1999, dus heb ik het over. Je hoorde de track Norvum van Aerovane. En dan is het nu tijd voor een stukje onvervalste Berliner Schule, alhoewel je het beter Wuppertaler Schule kan noemen, aangezien Martin Stürzer, ook wel bekend als Felios, uit Wuppertal komt. En hij verblijdt ons alweer met een nieuw album, namelijk Illumination Cycle. En dat is onlangs verschenen via het label Sinfera. Daar is overigens ook nieuw werk van hem te bewonderen onder de naam Sphere 6. Maar nu eerst van zijn soloalbum, zijn nieuwste Martin Stürzer album, de track Duality Cipher. Heerlijk Sinti-spacewerk hier bij X-Rated.

0: Martin Stürzer van zijn nieuwe album Illumination Cycle. U hoorde de heerlijke rustgevende track eigenlijk, Duality Cipher.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, alhoewel iets te vroeg begonnen, maar dat kan helemaal geen kwaad, lijkt mij. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna een hele bijzondere X-Ray, namelijk de première van het werkstuk Berg. En dat is een soundtrack van een film die gaat uitkomen en gaat draaien ook op het Internationale Filmfestival in Rotterdam. En de muziek gemaakt door onder andere Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar dat songfestival. Nou, niet echt hoor. We hebben een LP hier liggen uit 1981 op de draaitafel nu. En dat heette Fix Planet, an International Compilation. Een compilatie die verscheen op het Atatak-label, het label van Der Plan. En dat was het idee om de hele wereld bij elkaar te brengen op één plaat. En dat lukte. Tracks uit Japan, Ecuador, Iran, Hongarije, Oostenrijk, Amerika, Italië, Engeland, van alles. En Spanje. En die had een mooie bijdrage, vind ik zelf. Een geweldige, bijna poppy track, zoals we dat niet kennen, van Esplendor Geometrico. U hoort eerst Russisch, want de track die heet Moscow is Frozen, oftewel Moscou está helado. Esplendор Геометрико.
2: Краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски советской армии. Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.

Bada samaya da.

out why you're here?

Why are you here? Wasn't it all just an illusion? Vragen die gesteld werden door Timothy Leary, onze LSD-guru, van bijzonder donkere klanken voorzien door DJ Geb Isaba. Helaas leven beide heren niet meer. Timothy Leary die overleed in 1996, sorry. En DJ Geb Isaba in 2013. Het staat verzameld op de compilatie Ancient Lights and the Black Core. We hoorden Why Are You Here? En dan ook nog in de Vira Illusion mix. Heerlijk werk vind ik, althans van Timothy Leary en DJ Geb Isaba. Het verscheen via Sub Rosa in de Utopian Diaries series in 1995. X-rated op de concertzender met nu nieuw een album van The Anti-Group. T-A-G-C, The Anti-Group. En dat is project natuurlijk van Eddie Newton van Clock DVA. Die hebben werkelijk een schitterend, maar dan ook echt een prachtig document op de markt gebracht. Een boek met een USB-kaart. Daarbij met daarop het nieuwe album. Plus nog een heel concert van een uur lang. Wat te zien is geweest op Wave Gothic Treffen in Leipzig. Een en ander is werkelijk verzameld op dit, in dat prachtige boekwerk. En het is in mijn bezit gekomen dankzij Rob Meren. Daarvoor nog mijn onuitputtelijke dank. En ja, daarvan gaat u nu een track horen. En voor een presentator is het makkelijker om Waterloo van ABBA aan te kondigen dan een nieuw album van The Anti-Group. Daar komt hij. De track die heet Teratological Pataphysical and Meontological Experiment HPB Xian. En het staat op het nieuwste Anti-Group album Meontological Research Recording 3 Transmission from the Trans-Yugothian Broadcast Station. Goed, nou, oké, daar komt hij. Het is sowieso werkelijk een fantastisch album en dat gaat u nu horen, nieuw van The Anti-Group.

Het album is vorig jaar al eens te horen geweest in X-Rated, want vorig jaar uitgebracht, maar alleen via een file. En digitaal dus. Nu wordt het eindelijk heruitgebracht op CD en LP via Consoling Sounds uit België. We hebben het over 2v2, het project van Josh Graham. Van het album Grinding Teeth hoorde u de heerlijke zware post-rock van Crystalline Beasts. 2v2. En nu tijd voor de inzending van Rusland. Nou, heel wat beter dan dat we gisteren hebben gezien. Het nieuwe album van Noises of Russia. Een Russische titel, maar de vertaling is The Son of the Dead. En u hoort nu de titeltrack. Geweldig, maar dan ook echt geweldig. Gaat gelijk de top 3 in van dit jaar, ben ik bang. We hebben het over het nieuwste album dus.

opgetreden wordt door Remy Stromer. En die brengt een 10-koppig koor mee. En uitgevoerd wordt het werk The Other Side. En Ron Boots die gaat optreden, origineel met Harold van der Heijden en Ian Body. Alleen helaas, Ian Body die heeft van de doktoren te horen gekregen dat hij beter niet kan reizen. En aangezien gezondheid voor alles gaat, blijft hij in het Verenigd Koninkrijk. Harold van der Heijden die is er wel bij samen met Ron Boots en weten zich vergezeld door Stefan Whittlen en Frank Dorietke. En die vier die kennen elkaar al langer, want die hebben ook allerlei samenwerkingsverbanden. Waaronder bijvoorbeeld het project Morpheus. Nou, een en ander gaat dus aanstaande zaterdag plaatsvinden in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Amsterdam. De deuren gaan open om 7:00 avonds. Het eerste concert is om 7:45 en om 11:00 is een en ander afgelopen. Aan afloop van het concert, twee concerten, is er ook nog een samenzijn met alle muzikanten. In een soort jam-sessie, dat wordt gezellig. En X-Rated, die geven 2 kaarten weg vanavond. Dus u kunt weer eens ouderwets gaan mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Bavo Kerk. En u kunt de grote laten we weg, Bavo Kerk. En u kunt 2 kaarten dus winnen. Ik zal heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit kiezen. Maar nu gaat het om de muziek. Hier is Remy Stromer en zijn album The Other Side. Dat wordt dus live uitgevoerd met koor. A different view. Dit is Remy. De mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl voor 2 kaarten.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

gek genoeg zo'n plaat die ik vergeten was hoe die ook alweer klonk. Schandalig, schandalig natuurlijk. David Holmes hoorde u uit 1995, Minus 61 in Detroit. En dat is een 12-inch die toen verscheen op Go Discs en Exploding Plastic Inevitable. 1995 schrijven we, het jaar van David Holmes. En nou, niet alleen maar dat jaar, maar we hadden tijdens X-Rated 30 jaar ook al een heerlijke plaat die aangevraagd werd van David Holmes. Maar ik vond deze ook in de kast en was inderdaad een beetje vergeten hoe die ook alweer klonk. Schandalig natuurlijk. Maar goed, we weten het weer. Hij klinkt goed. En wat ook hopelijk goed klinkt is de komende X-Rated tot 11 uur strakjes vanavond. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Veel nieuw werk natuurlijk tot aan 10 uur. En daarna gaan we wat meer de diepte in. Nieuw werk, helemaal nieuw, net verschenen, is van Ben Klok en Fadi Mohem. En Kobe Say doet ook nog een keer mee op de track Ultimately. En dat is nog een keer een remix van Amotic. Het staat op de 12-inch Layer 1 remixes. En dat is het label ook, Layer, inderdaad. Hier is Ben Klok met Fadi Mohem. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, wat een heerlijke beuk uit Frankrijk. De beuk is Costello. En dan heb ik het niet over Elvis Costello. Nee, gewoon Costello. En het komt inderdaad uit Frankrijk. Net als het label Lumière Noire. En net als de remixer. Dat is Bellaria. Ook uit Frankrijk. U hoorde Costello met Mad Bot. Mad Bot. En dat in de Bellaria remix. Het staat op de Mad Bot EP. Onlangs verschenen. En wat ook onlangs is verschenen, is het nieuwe remixalbum van Daniel Brandt. En hem kennen we van het trio Brandt, Brouwer, Freak. En Brandt, Brouwer, Freak, zijn niet heel productief meer. Maar Daniel Brandt doet het dus in zijn eentje, net als Paul Freak. Want die is tegenwoordig lid van Tangerine Dream. En het grappige is, de track Nothing to Undo, die u zo meteen gaat horen, is geremixed door Tangerine Dream. Of ze noemen het de Tangerine Dream Rework. Het staat op de Daniel Brandt LP Without Us Reworks Remixes. Verschenen via het prachtige label Erased Tapes. Daniel Brandt en de Tangerine Dream Rework van de track Nothing to Undo.

Heel fraai Sinti-werk na elkaar van Daniel Brandt in de Tangerine Dream Reworked. En nu hoorde u Field Lines Cartographer. En dat album wat verscheen via Din Records, het label van Ian Body. U hoorde The Light of a Billion Stars. En het staat op het album Resplendent in the Light of the Universe. X-Rated op de Concertcenter, waar we lekker Sinti bezig zijn. En we blijven nog even lekker Sinti. Het nieuwe album van Colleen komt eraan. Nou ja, komt eraan. Dat kunt u eigenlijk wel met een korreltje zout nemen. Hij staat namelijk pas voor 20 maart 2026. Maar we zijn nu al nerveus, want de eerste track, dat is sowieso een track die wat mij betreft direct de eindlijst in kan. Dus als het rest van het album ook zo is, dan wordt Libres Antes del Final opgenomen in de eindlijst van 26. Maar zover is het nog niet. We doen het met Antidoto, een track die van Colleen is vrijgegeven.

Over Sinti tracks gesproken, dan kunnen we het ook wel hebben over Warrington Runcorn New Town Development Plan. Heel blij dat ik die op de laatste Roadburn editie heb mogen zien. U hoorde een track van het album Appendix One, wat een verzamelaar is en met drie verschillende singles op verzameld op één album. En dat verscheen via Castles in Space. U hoorde All Mod Cons van Warrington Runcorn New Town Development Plan. Zo. Dan kun je beter een naam hebben als Science. En dat is Johan Wetering. En Science heeft in het verleden vrij veel fraaie mixen gemaakt voor X-Ray en ook voor Space Exposure trouwens. Science weet zich nu vergezeld van een bonte reeks artiesten verzameld op het album Nostalgic Bandwidth Anomalies via No Beats Allowed. En dan Allowed als in A-L-O-U-D. Remnants is zijn track. Hier is Johan Wetering als Science.

En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitum Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt er nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum, zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-Rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-Rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harald Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten tussen

0: 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harold en zit ik er met een X-rated kerstspecial. En overigens, de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rateds over 2025. Zover het spoorboekje, wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rateds kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: Max.
1: Rated. X-rated.

soms verbaast je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trésor. En het label Trésor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke rechtdoor techno van Decca, de 12-inch Evolution EP. En Decca, dat is eigenlijk Jack Wallace. En hij komt uit Bristol en hij heeft een eigen label samen met iemand anders, namelijk Fireworks. En dat label is gevestigd in Berlijn. Frameworks moet ik zeggen. Het label Frameworks. Decca met Evolution op de Evolution EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze week overleed helaas Sly Dunbar. Sly Dunbar was een van de helft van de ritmesectie, de beroemde ritmesectie. Sly en Robbie. Wel nu, Robbie Shakespeare, die moest ons eerder verlaten. En nu is de drummer Sly Dunbar ook niet meer. Helaas is die niet meer onder ons, maar heeft wel ontzettend veel muziek achtergelaten. Voornamelijk in de reggae. En ik had het natuurlijk een prachtige reggae track kunnen draaien met Sly Dunbar, maar ik heb gezocht naar een track van Material. En die vond ik. En dat is Bill Laswell samen met Sly Dunbar op de drumkit en Shankar op blaasinstrumenten. Material met de track Mantra. U vindt het op het album Hallucination Engine. Rust in vrede, Sly Dunbar. Nogmaals, dank voor je prachtige werk.

En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is weer een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen, niet een remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen, want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

Max. Ratings.

Het origineel is al zo geweldig en dan komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993, de Sabres of Paradise, Smoke Belch 2. De Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall en Jags en Burns, jawel. De David Holmes remix. En dat waren dus de Sabres of Paradise hier bij X-Rated. Op de concertzender waarmee u nu verbonden bent. 2,5 jaar zeil ik overal prachtig doorheen. Van corona is totaal geen sprake en nog geen snotneus. Maar vorige week was het toch uiteindelijk raak. Nou, gelukkig niet heel erg raak. Milde klachten, maar ja, je blijft toch thuis. En ik heb me 2 dagen een beetje beroerd gevoeld. Nu is het nog steeds een beetje verkouden. Alleen heb ik mijn smaak en mijn reuk voor een gedeelte verloren. En dat is toch wel vervelend. Ik hoop dat dat heel snel weer rechtgezet gaat worden. De muzikale smaak, die is echter niet aangetast. Dus laat u vooral besmetten de komende 3 uur tot 12 uur, want vanaf 11 uur is het tijd voor X-Ray. En tot 11 uur is het tijd voor een nieuwe episode van X-Rated. Ik hoop dat u vorige week genoten heeft van een noot X-Rated met de KLF en met Current 93. Nu gaan we weer terug naar X-Rated zoals het eigenlijk hoort. Met Economist uit Griekenland. Dit is Agos. Het komt van de verzamelaar X2. Dit is Economist. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat was ineens een hele snelle afloop. Die ik niet in de gaten had. Ahmed Sisman en VNNN. En dit duo maakte deze heerlijke track Inorganic Transformation. Het staat op een verzamelaar waar ik al eerder een aantal tracks van gedraaid heb. Namelijk de Stone Techno Series 2022. Met als ondertitel Trick Linic. Nieuw verschenen op het label The Third Room. Ahmed Sisman en VNNN. Wel nu, we gaan eens naar een paar oude helden. Of eigenlijk één oude held. Straks komen er nog meer oude helden. Maar nu de oude held Stephen Melander. Dat is een van de oprichters van Cabaret Voltaire. En hij heeft een ontzettend fijn nieuw album op de markt gebracht. Namelijk Tick, Tick, Tick. En daarvan hoort er nu Shock to the Body. Dit is de nieuwste van Stephen Melander.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon and On hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes, ja zeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radionoom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radionoom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen. En dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht. Althans, een selectie natuurlijk daarvan. Op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht ik deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard. Hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die neue

Ja, erg fijn zeg. Wacht even hoor. Ja, zo. Heel fijn. En dat sloot hem wat mij betreft heel goed aan op de Genetic Factor. Want Genetic Factor die heeft heel erg veel muziek opgenomen in de jaren 80. En dit wat u hoorde van Genetic Factor, dat kwam ook uit de jaren 80. En wat u net hoorde, dat was Geier aus Stahl. Dat komt helemaal niet uit de jaren 80, maar dat klinkt uit de alsof het uit de jaren 80 komt. Uit 2022, oftewel nieuw, Geier aus Stahl. En dat is het project van Leonard Prochazka. En het leuke was dat ik afgelopen donderdag dus in die platenwinkel was. En wat bleek, boven de platenwinkel zit het label Knekelhuis. Wel nu, deze die u hoorde, die Geier aus Stahl van het album Strapatzen und Genesung. Dat zit op het label Knekelhuis. Knekelhuis, gewoon. U hoorde Wohin. En we hebben er nog eentje voor dit uur. En dat is voor de nieuwste van Katharina Barbieri. En ja, aus Stahl. En dat is het project van Leonard Prochazka. En het leuke was dat ik afgelopen donderdag dus in die platenwinkel was. En wat bleek, boven de platenwinkel zit het label Knekelhuis. Wel nu, deze die u hoorde, die Geier aus Stahl van het album Strapatzen und Genesung. Dat zit op het label Knekelhuis. Knekelhuis, gewoon.

Je hoorde inderdaad de stem van Sparkle Horse, oftewel de stem van Mark Linkous. Mark die pleegde in 2010 helaas zelfmoord en is niet meer onder ons. Christian Fennis, die de muziek deed, die is nog wel onder ons. En dit lied lieten zij achter in 2009. Dat is 1 jaar voordat Mark Linkous het zichzelf van het leven beroofde. Sparkle Horse en Fennis met het prachtige Goodnight Sweetheart. Het werd uitgebracht op een serie cd's in de Fish Tank. Dit was deel 15. Dat werd destijds uitgebracht door Concurrent uit Amsterdam. En daarvoor het indrukwekkende Saturnian Resonance van Aina uit New York. Inderdaad, deep, deep, deep dark ambient space op het album Morse Ultra. En dat verscheen via Cyclic Law. Prachtig werk van Aina. En daarvoor dus de Zweedse Manifestum.

0: Dat is het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Namelijk gewoon een heel prachtig uur X-Ray. Waar we eindelijk eens helemaal een uur lang aandacht besteden aan Oyuki Conjugate. En dan met name de periode tussen 1987 en 1995. Niet dat ze nu nog steeds niet geweldige muziek maken, maar het is wel eigenlijk hun beste periode. U hoort twee tracks van het album Into Dark Water. Eén track van het album Undercurrents. En drie tracks van het album Peyote. En drie tracks van Equator. En dat laatste album is ook weer onlangs opnieuw uitgebracht. Prachtig werk van Oyuki Conjugate. Zometeen tussen 11 en middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet heel erg veel goed. Blij hier weer te zitten na een week afwezigheid door dat klote corona. Maar goed, we zijn er weer bovenop en dat hoort ook zo. Ik hoop voor u hetzelfde. Blijf veilig, want corona is alles behalve weg. COVID sluipt nog. Maar goed, als u net zo'n milde klacht heeft als ik, dan komt u er goed vanaf. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Meesterlijk, The Fires of Orc. Maar het kan alleen maar meesterlijk zijn omdat er twee meesters aan het werk zijn. Pete Nemluk en Geir Jensen, beter bekend als Biosphere. En natuurlijk ook weer uit dat fenomenale jaar 1994. Dat jaar wat echt zo bol staat van prachtige elektronica. Getuigen dit ook The Fires of Orc. U hoorde The Fires of Orc en dan weliswaar het eerste gedeelte. U bent verbonden met de concertzender. En dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. Niet alleen kaarten te winnen voor het Concertgebouw in Amsterdam, maar ook nog eens een keer voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Daarover straks meer. Nu eerst Richard Pinaas. Oud en nieuw. 1982 en 2019. In 82 kwam het album L'Éthique uit. En in 2019 gelukkig heruitgebracht op Bureau B, Richard Pinaas en zijn L'Éthique. U hoort L'Éthique deel 1. En let wel, Richard Pinaas, eindelijk in Nederland. Yes, 14 maart aanstaande in de Okki in Amsterdam. Gaat dat zien met zijn belt, bent Heldon. Dit is Richard Pinaas, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Thank you.

En hoppa, gelijk afgelopen. Dat is dan ook wel weer jammer. Maar het loopt dan ook over in een volgend nummer. En dat is te horen op het nieuwe album, wat pas 29 maart zal gaan verschijnen. Van Uncle, oftewel James Lavelle. Uncle is weer helemaal terug met een heuse dubbelaar. En die heette dan ook The Road Part 2. Met als ondertitel Lost Highway. U hoorde Uncle dus en met Armour. En luister naar X-Rated. Zometeen alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Girard. Maar voordat we helemaal de diepte induiken met al deze dames, gaan we eerst naar de aloude metaalslagers van Test Department. Jawel, ze zijn terug met het album Disturbance. Dit is Landlord. Oh, wat is die weer fijn.

Heerlijk Bynehouse. Na de metaalslagers uit Engeland, Test Department. Nu de metaalslagers uit Duitsland. Inderdaad, Bynehouse van het album Zene. U hoorde DL Deng. En het doet me qua geluid niet echt aan Test Department of Neubauten te denken, maar meer aan Kowalski van vroeger, als je het hele album zo hoort. Een buitengewoon aardig album van Bynehouse. Dat verscheen op Krater Recordings en dat is een sublabel van Audio Fop. Uit Duitsland. 9:30 en dat is inmiddels de hoogste tijd voor, ik heb het beloofd, Le Mystère des Voix Bulgares samen met Lisa Gerard. Ze komen naar Nederland en ik heb Le Mystère des Voix Bulgares tijdens Le Guess Who mogen zien en dat was werkelijk van A tot Z kippenvel. Wel nu, u kunt daar ook weer bij zijn en ja, de toevoeging van Lisa Gerard maakt het natuurlijk echt helemaal af. Wij geven kaarten weg vanavond voor 2 concerten maar liefst. De eerste is op dinsdag 12 maart aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. En 2 dagen later op donderdag 14 maart, als u niet naar Richard Pinaas en Heldon in de Okie gaat tenminste. Dan kunt u ook naar Le Mystère des Voix Bulgares en Lisa Gerard in Muziekgebouw Eindhoven. Wij geven voor beide concerten kaarten weg. Let wel, we geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg. En voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen en dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard. Laten we het makkelijk maken, niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares, mag ook wel hoor, maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat. Natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open en wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Bu Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk tegen horen brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mailen maar. En dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

Le Mystère de Voix Bulgare. Dit was hun tweede LP. En dat was, die heet dan ook gewoon volume 2. Le Mystère de Voix Bulgare. U hoorde Caval Sphiri. U kunt dus kaarten winnen voor dinsdag 12 maart in het Concertgebouw in Amsterdam. En donderdag 14 maart voor Muziekgebouw Eindhoven. Mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard en Amsterdam of Eindhoven. Lisa Gerard zal ook solowerk gaan uitvoeren. En misschien speelt ze deze wel. Immortal Memory.

Die dames toch? Oh. Ja, u kunt het allemaal meemaken. De mailbox die staat nog 12 minuten open. Dus mailt u vooral nog even rustig door. Voor kaartjes van Le Mystère de Foix Bulgare en Lisa Gerrard. Goed, X-Rated op de concertzender. En we hebben inderdaad nog tijd over voor nog veel meer fraais. Het nieuwste album, of ja, hij brengt er nogal wat uit. Maar dit album mag er zeker zijn. Ik heb het over Adeptus Mechanicus. Oftewel Gerrit-Jan Vos. Adeptus Mechanicus heeft een nieuw album uit Lines and Waves. En dat is zijn ode aan Klaus Schulze en Tangerine Dream. En het is waarlijk een fantastisch album. Het is helemaal in de lijn Berliner Schule, maar zonder een copycat te zijn. Heel eigen fraai geluid van Adeptus Mechanicus. Getuige ook deze geweldige track, Time Capsule.

Adeptus Mechanicus van zijn album Lines and Waves. En nu hoorde Time Capsule. En dit is, om even in de Berliner te blijven, Bernard Xolotl. Ook al komt hij uit Frankrijk. Het is toch een beetje Berliner Schule wat hij maakt daar in Frankrijk. Last Wave is het cassettealbum wat hij in 1982 uitbrengt. En Bureau B brengt het nu eindelijk op cd uit. En wat terecht. Wat een geweldig album. U hoort Last Wave Part 2. Bernard Xolotl.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. De mailbox is dicht en dat is maar goed ook, want die neigde te exploderen. U heeft me wel heel erg veel werk gegeven. Oei, oei, oei, ik hoop dat ik om 22:30 de winnaar bekend heb, want het zijn er wel heel erg veel. Maar goed, ik ga ze het komende half uur allemaal voor u bekijken en uitkiezen. En dit keer zijn het er zoveel dat ik de 10e en de 20e mailer eruit zal gaan kiezen. Straks 22:30, rond 22:30 of misschien iets later hoort u het resultaat. Het was een trieste week, u hoorde het ook al bij mijn collega Roel in Space Exposure. Mark Hollis van Talk Talk is deze week overleden. Bovendien was het een trieste week voor de Wave, want ook Andy Anderson is overleden. En dat was een hele korte periode een drummer van The Cure in 1983. Ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Met die gaan we nu beginnen. Mark Hollis, daar komen we.

later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden en dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single tussen aanhalingstekens heette Asbestos, Led Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. Poen. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwart Mierkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuigen ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ412.

speak on yourself.

Precisely.

Eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven, dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal. Met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuten zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is. Het is een verzameling met oudere tracks, maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. Daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed. De ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u een gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste 2 minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de laatste 2 minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld...

0: blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoort u met Ascension.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. En het kerstliedje van Psychic TV.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als Indingarten Pharaohs. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Groepen seufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und ich sind eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde goed in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius.
1: A ich night in fear. Kind so wohlgetan, Virgo dum florebam.

Erg fraai werk van Dark Raad. Je hoorde Blaze Forever van het album 13 Years of Melancholia. En dat verscheen in 2022 via Audiofop Records, het label van Mirko Heinrich. En Dark Raad is Jana Komaritsa. En daar wil ik eventjes iets over vertellen. Want zij opent een galerie die ze heeft gevonden. Haar droom was ooit om een galerie te beginnen. En dan een soort tentoonstellingen in een kunstruimte, een galerie te maken. En er komt nu een opening van die galerie. En dat gaat gehouden worden op de Middelste Gracht 89M in Leiden. Het is de opening van haar galerie Wonder Cat. De grand opening. Dus inderdaad kunstruimte, galerie. En het is ook veel bedoeld als ruimte waar zij bijvoorbeeld les geeft in het schilderen van katten. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari aanstaande, dus in Leiden. Het is geopend van 2 tot 10, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En de opening is een tentoonstelling van The Fragments of Melancholia. Dat zal duren tot ongeveer 6 uur. En na 6 is het de beurt aan 3 dark ambient optredens. Behalve Dark Raad zelf zal er ook worden opgetreden door Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Vanaf 6 uur 's avonds dus, van 6 tot 10 is het concert. Daarvoor is het de ruimte voor de tentoonstelling. Het is allemaal geheel gratis te bezoeken, maar een donatie wordt heel erg gewaardeerd. Dus 11 januari aanstaande, Middelste Gracht 89M in Leiden voor Dark Raad. Dark Raad Live, samen met Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Nou, alvast iets om naar uit te kijken voor in het nieuwe jaar. We zijn bezig met de kerstepisode van X-Rated en hier is Wicked Messenger. Shilam Balam, the Jaguar Prophet. Nou, deze profeet, die kan er wat van op het album Vision, Rites and Techniques of Ecstasy. En dat verscheen in 2009 via Plague Recordings. Hier is Wicked Messenger.

Victor Lundval, inderdaad, met Kerstavond. Het staat op het album Yule uit 2006. En daarvoor The Vision Rides and Techniques of Ecstasy, het album van Wicked Messenger. En dat allemaal aan het einde van deze kerstepisode van X-Rated. Maar geen nood, er is zometeen nog een derde uur. En die is ook eigenlijk best wel in deze donkere kerstsfeer. We hebben het over een Winter Light Label Special. En dan heb ik gekozen voor het werk, het oudere werk van Winter Light Records. Werk van voor 2017. U hoort zometeen X-Ray met werk van Gija, Fetus Dreams, Abbildung, Jeff Stonehouse, Hordes en Apocryphos. En dat is eigenlijk een collage of een verzameling gehaald van de compilatie That First Season van Winterlight Records. Zometeen dus even in het zonnetje gezet. Mark O'Shea van Winterlight Records. Tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer een oude eindtune van X-Rated tevoorschijn gehaald van Theatrum Chemicum. Preghiera al grande architetto del universo. En dat staat op het album Verso la Luce. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. Theatrum Chemicum aan het einde van deze X-Rated.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Maar ja, er komt natuurlijk een kerstavond aan. Er komt een eerste kerstdag aan. Een tweede kerstdag. En wat mij betreft ook nog gewoon een derde kerstdag. Dus gooit u deze X-Rated gewoon lekker nog in de herhaling. Om dit nog eventjes te herhalen en allemaal opnieuw aan u voorbij te laten komen. De kerstepisode van X-Rated. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender. U geeft zo 35, 40 euro aan een concert uit. Dat is binnen 2,5 uur voorbij. En weg is het traded. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender.

0: een verslavend album wat in de eindlijst gaat komen. Why I Went to the Woods. 400 Lonely Things. Dit was Amicus en nu dit verscheen op Cold Spring Records. Schitterend werk van van 400 Lonely Things.
1: X-rated. It is the night of the deep.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. En Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit is afkomstig van de dubbele LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mille Plateau hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott dit jaar en de focus legt op de muziek die er toe doet hier in X-Rated. Inderdaad, nog tot 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond. We hebben heel veel moois van toen en nu. En heel veel nog van in de toekomst te verschijnen dingen. Wat dacht u van het nieuwe album van Alexander Kowalski? Alexander Kowalski brengt op 17 juli een nieuw album uit, Echoes Remasters. Remaster. En daarvan hoort u nu de track Oxygen. Dit is nogmaals X-rated. Dit is Alexander Kowalski, niet te verwarren met de band Kowalski. Alexander Kowalski, X-rated. Oxygen. Oh, stond die. Oh, komt die.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degenen die er niet bij waren, u heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu nieuw werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad de opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte, verschenen op het eigen label van Robert Henke, Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit moet komen. En namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden. Grootheden Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschenen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated.
0: Poge ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated.

0: Paspoort.
1: He even tries to take our cameras.

Max. Ratings.

Ja, het is weer november. En dan moet sowieso Coil te horen zijn hier bij X-Rated. Het is inmiddels heel lang geleden, ja, we hebben het over 20 jaar, dat John Balance niet meer onder ons is. Die overleed op 13 november 2004. En Peter Christofferson, die overleed ook in november, namelijk op 24 november 2010. En sindsdien is er eigenlijk gewoon helemaal geen Coil meer. Behalve dan de nog levende leden die af en toe aankwamen, zoals Drew McDowell en Thipple Sandra en heel veel anderen. Maar de core Coil is niet meer. Daarom nu in X-Rated andermaal de track The Sea Priestess. Die heb ik 1 keer eerder gedraaid in X-Rated. Daarom was het de hoogste tijd om nog een keer te draaien. Een schitterende track die u kunt vinden op het album Astral Disaster. Dat verscheen in 1999... in een hele kleine oplage van 99 stuks. Zodat niemand eraan kwam. Daarom is hij gelukkig heruitgegeven in 2000. In een gewoon flink aantal op Threshold House. Coil hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu gaan naar inderdaad nieuw werk van Boxholm. Het project van Peter Andersson, oftewel Raison d'être. Boxholm is een van zijn andere incarnaties. En onder die naam heeft hij weer een nieuw album. Here Comes Boxholm for Your Earthly Delights. En dat is verschenen via Yantra Atmospheres. Dit is Boxholm in de schitterende track Preparing Destiny of the Melt.

Lekker zwaar, lekker log. Het werk van Kost, K-H-O-S-T. Kost en het nieuwe album Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Kost hoorde u met Reading Between the Lines hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated.

A Challenge of Honor. En deze track die kreeg ik in 2012 van de frontman van A Challenge of Honor, Peter Zavelkal. Ik had hem namelijk geboekt voor de X-Rated Stage op het Summer Darkness Festival. En toen kreeg ik deze unieke track, A Dark Wind Blue. 2 jaar later werd hij alsnog uitgebracht op het album Taken by the Flames via het Oostenrijkse Steinklang Industries. En Challenge of Honor heeft toen opgetreden in de X-Rated Stage in de Spiegelbar van Tivoli. De oude Tivoli op de Oude Gracht, waar onder andere ook Velios heeft opgetreden, Dark Raad en nou ja, het was een mooie tijd. Laten we het daarop houden. Daarvoor hoorde u een track van Kloob van het album, het verzamelalbum Drone Islands Borealis. Helaas dit het einde van deze X-Rated op deze donkere, natte en koude zondagavond. Maar u kunt direct na 11 genieten van een nieuwe X-Ray. Uit Frankrijk, de broers Frédéric Charlot en Olivier Charlot. En zij vormden destijds Manin Carré. En Manin Carré, daar heb ik 3 tracks gevonden op het album Le Diable avec ses chevaux. Dat verscheen in 2007. En behalve Manin Carré zijn ze ook Indalaska. En als Indalaska heb ik ook 3 tracks gevonden op het album Musique des Sables. En dat is onlangs verschenen via het Poolse Zoharum label. Indalaska, oftewel Manin Carré, oftewel Frédéric en Olivier Charlot. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Deze X-Rated is direct na 11 terug te beluisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender. Een site waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Want wat heeft de Concertzender een mooie, rijke, muzikale inhoud. En als u even op zoek gaat, dan vindt u heel veel moois. En anders is er gewoon ook weer een nieuwe X-Rated ijs- en wederdienende op de zondagavond. Volgende week, zondag, tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.